0: Stelletje vrouwonvriendelijke vieze rikken. Bah!
1: We zijn altijd vriendelijk voor vrouwen. Snol!
2: Yeah!